U heeft geluisterd naar Four Images of the Yeats van Jonathan Harvey. Het werd uitgevoerd door Ralph van Raad. We gaan verder met een blokje van drie kortere werken. Als eerste hoort u Hommage to Cage à Chopin. Und Ligeti is ook daarbij. En het is een werk voor piano en tape uit 1998. Daarna het ultrakorte Haiku uit 1997. En tenslotte Tombeau de Messiaen voor piano en tape uit 1994. Luistert u naar deze Jonathan Harvey-composities, gespeeld door Ralph van Raad.

Dit was de première van Sascha van Frank Nuyts, uitgevoerd door ensemble Klang. We besluiten dit programma met Waves 5 to 7 van Peter Adriaens. Dit werk uit 2008 maakt deel uit van een grotere cyclus getiteld Waves. In deze serie onderzoekt Adriaens harmonisch klankmateriaal met een speciale nadruk op micro-intervallen, stemmingen en octaafstapelingen. Luistert u naar Waves 5, 6 en 7 van Peter Adriaens, uitgevoerd door Ensemble Klang.

0: Dit was tot slot van deze vierde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010, Waves 5, 6 en 7 van Peter Adriaans. U hoorde Ensemble Klang. De opnames van dit concert van Ensemble Klang werd op 14 november in de Verkadefabriek te 's-Hertogenbosch gemaakt door Fred Momotenko. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel. Volgende maand, op maandag 18 april, gaat Concertzender Live gewoon verder met live opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar Ensemble Mee met Scanner. Maar ook op de pop- en wereldmuziekavonden kunt u luisteren naar opnames van November Music. Bijvoorbeeld donderdag 24 maart, het concert van Anneke van Giersbergen met Tom Pintens en Krautse. En op vrijdag 25 maart aanstaande het concert van de Indian Corps.
1: Concours is live te volgen via liest.nl.

0: Vanuit onze studio in het MuziekQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Welkom bij Concertzender Live. Vandaag kunt u luisteren naar het concert van Anneke van Giersbergen dat ze gaf op 13 november 2010 in Den Bosch. Voor dit eenmalige concert nam ze samen met Tom Pintens en Krause composities van dit gelegenheidstrio onder de loep. Een zogenaamde unplugged avontuurlijke coverpresentatie. Vele kennen van Giersbergen door haar successen met The Gathering. Momenteel zet ze haar carrière voort onder de naam Agua de Anique. Tom Pintens was tot voor kort de meestergitarist van het Belgische gezelschap Zita Zwoen. Momenteel is ook hij met een solocarrière bezig. Krause tenslotte is de meest recente upcoming lady binnen het alternatieve dark singer-songwriter circuit. Het concert van dit drietal vond afgelopen november plaats in W2 in 's-Hertogenbosch. Op initiatief van Muzieklab Brabant en in het kader van November Music 2010 kunt u het komende uur luisteren naar Anneke van Giersbergen, Tom Pintens en Krause.
1: Mag ik jullie voorstellen aan Kraus?
2: Hallo!
1: En Tom Pintens. Mijn naam is Anneke Giersbergen en we gaan hele mooie liedjes voor jullie spelen.
2: Ja, whenever you're ready.
3: Ja.
2: Ja?

Hij beschouwt And Somewhere in Between als een zeer persoonlijk werk waarin hij een nieuwe muzikale richting inslaat. Luistert u naar de wereldpremière van Somewhere in Between van Piet-Jan van Rossum. Het wordt uitgevoerd door Ensemble MAE onder leiding van Bas Wiegers. De stem is van vocaal lab soliste Jennifer van der Hart.

0: Ik sta niet op, maar zet de tv die naast me staat aan.
1: I turn on the TV, but...
0: Ik kijk niet. Maar luister.
1: But I don't look at it, I just listen.
0: Dan stap ik uit. Ik loop de trap af naar de keuken. Dan stap ik uit.

0: muy oscuro.
1: Ik douche en drink wat sap.
0: Me duché, tomé un jugo.

0: Ik zet mijn mobiele telefoon af en leg hem in een laadje van de keukentafel.
1: Voorlopig zal ik hem daar laten.
0: Ik zeg de kattengedachte.

0: Ik stap naar buiten, neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt. Ik stap nogmaals naar buiten en neem het rode pad recht achter mijn huis dat door de polders loopt. Ik ben weer binnen, zoek de sleutels. Ik open de achterdeur en stap naar buiten. Neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt.
1: Ik ga naar buiten. Ik ga het rode pad op.
2: Ik ben weer binnen. Zoek de sleutels.
0: Ik open de achterdeur en stap naar buiten. Neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt.
2: Het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt.
3: Salgo de la casa. Tomo un pequeño caminito rojo que atraviesa los polders.

Dit was Somewhere in Between van Piet-Jan van Rossum. Het werd uitgevoerd door Jennifer van der Hart en Ensemble MAE onder leiding van Bas Wiegers. Het tweede deel van dit concert bestond uit een samenwerking tussen Ensemble MAE en de Engelse klankkunstenaar Scanner, oftewel Robin Rimbaud. Ook dit door Scanner gecomponeerde werk, Nocturnal, beleeft zijn wereldpremière. In dit stuk voor ensemble en live elektronica en projectie begeleiden onstoffelijke stemmen de toehoorders door de nacht. In de compositie spelen nostalgie en herinnering een grote rol, met name hoe die de werkelijkheid en de verbeelding veranderen. Luister naar Nocturnal van Scanner, die zelf de live elektronica verzorgt. Dit is ensemble MAE onder leiding van Bas Wiegers.

Dit was tot slot van deze 7e uitzending met live-opnames van het Festival November Music 2010, de elektronische compositie Projection van Kees Tazelaar. Dit programma werd samengesteld door Kees van der Wiel. Volgende maand, op 16 mei, gaan wij verder met live-opnames van November Music Editie 2010 en u kunt dan onder andere luisteren naar FC Jongbloed en de Composers Club. Vergeet ook niet naar onze jazz- en wereldmuziek-uitzendingen te luisteren. Ook daar worden opnames van November Music uitgezonden.

Dit is de concertzender vanuit MusicQ in Amsterdam met het programma Concertzender Live. En de 8e van 18 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music 2010. Dat vorig jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 30 uur live opnames van dit festival uit. Twee concerten horen wat ons betreft bij de Jazzthuis. En daarvan hoort u vandaag de eerste met een concert van pianist Wayne Horvitz en trompetist Erik Vloeimans. Volgende maand volgt een groot deel van het concert van Jeroen van Vliet, Erwin van en Jacob Bro. Maar nu het concert dat op 11 november plaatsvond in de uitverkochte grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. U hoort om te beginnen Waltz from the Oven, een compositie van Wayne Horvitz. En dit zijn Wayne Horvitz en Erik Vloeimans.

Speciaal voor het festival staken deze twee muzikale grensgangers voor het eerst de koppen bij elkaar, hetgeen onder andere resulteerde in de volgende twee stukken. Guano van Erik Vloeimans en Hindustani, een bewerking van het Indiase volkslied.

Dit was Waltz from the Oven door Erik Vloeimans en Wayne Horvitz. Toen Erik Vloeimans voor het festival November Music 2010 een carte blanche werd aangeboden, hoefde hij niet lang na te denken. Een duet met de Amerikaanse toetsenist en componist Wayne Horvitz was een lang gekoesterde wens

Dit was Hindustani, een bewerking van het Indiase volkslied door Erik Vloeimans trompet en Wayne Horvitz piano. Wayne Horvitz is een zeer geliefd toetsenist binnen de New Yorkse improvisatiescene en bekend van bands als Zoni Mesh en John Zorn's legendarische avant-jazzgezelschap Naked City. We gaan nu luisteren naar twee composities van Wayne Horvitz. U hoort achtereenvolgens Love, Love, Love en Dizengoff's Fireflies. Live op het festival November Music 2010 zijn dit Erik Vloeimans en Wayne Horvitz.

Dit waren Love, Love, Love en The Zengus Fireflight van Wayne Horvitz door Erik Vloeimans en Wayne Horvitz. We besluiten dit concert met nogmaals een blok van twee stukken. U hoort eerst Rosemary's Baby van Krzysztof Komeda, gevolgd door In One Time and Another van Horvitz.

Dit was tot slot van deze 8e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010. One Time and Another van Wayne Horvitz, uitgevoerd door Erik Vloeimans trompet en Wayne Horvitz piano. De opnames van dit concert werden op 11 november in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op dinsdag 24 mei, gaat Concertzender Live verder met een live jazzopname van November Music editie 2010. En u kunt dan luisteren naar een groot deel van het project.

U luistert naar de Concertzender, u luistert naar Concertzender Live. Vandaag een opname van het festival November Music 2010. Een opname die we maakten in 's-Hertogenbosch op 11 november. U hoort een concert van Matthew Herbert en Starfinski Orchestra.

U heeft geluisterd naar Matthew Herbert en Starfinski Orchestra, een opname die we maakten tijdens het festival November Music. Dit programma werd samengesteld.

0: Vanuit onze studio in het Muziek Q-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender en dit is Concertzender Live. Vandaag het tweede deel van een concert dat wij opnamen tijdens het festival November Music. Matthew Herbert Feat en het Stravinsky Orchestra en Zwerm. Vandaag dus deel 2. Het is een opname die we maakten in de Verkadefabriek.
1: Het is een mooi moment om even met u voor te staan, dames en heren, voor het laatste stuk van spelen. Het laatste stuk, daar zijn de laatste dingen nog niet over gezegd. Over de muziek ik daar meteen ook niet. Dus, dames en heren, het vorige stuk was de bariton saxofoon solo, zowel jubelend hoog als brommend laag. Stephen Shorn. Zoals u allemaal in Brabants Dagblad heeft kunnen lezen, dames en heren, als Erik Vloeimans helaas verhinderd vanavond. Dus hebben ze gehoord, dames en heren, op trompet Erik Vloeimans. Hij speelde al een solo in een paar stukken geleden uit Denemarken. Hij woont in Kopenhagen en speelt de incourante Sea Melody saxofoon. Dames en heren, Søren Siekumfeld. Dat kan maar wel zo zijn, dames en heren, maar het grootste wonder der recreatie staat naast hem. 3 weken geleden waren er nog een wolk van een kind. 2, 3 dagen geleden was ze nog jarig. Dames en heren, hier staat ze gewoon prachtig op boot te spelen. Dank u wel, Chris. Irma Kort. En een jongen van 3 in het lichaam van een man van 43, dames en heren. Dat leg ik je later nog een keer uit in het Engels. Dat zijn natuurlijk een hele goede relatie. Ik herhaal, dames en heren, een kleuter in het lichaam van een oude man. Dames en heren, zonder dat ik wil beledigen, op klarinet, basklarinet en toys, Claudio Boente. En daar wil ik graag mee aansluiten, dames en heren, dat aantal synthesizer strings die ik heb mogen uitschrijven, heb ik gedaan voor de fijnste strijkers uit mijn band, dames en heren. Op eerste viool, Vera van der Bie. Als ik het niet vergis, dames en heren, is hij een van de grote zonen van Den Bosch. Ik geloof dat zijn moeder hier aanwezig is. Dames en heren, onze filosoof op de viool. Herman van Haren. Origineel komt hij uit Oostenrijk. Hij woonde lang in Duitsland. Heeft in Nederland gestudeerd. Inmiddels is hij verhuisd naar New York. Is een week teruggekomen om met ons te kunnen spelen, dames en heren. Met de mooiste bril uit het ensemble. Ja, en één adem, dames en heren. Opgeoefend. En daar is die Benny van Bloedzijd. En alles wat ik over hem heb gezegd is waar. En als ik het niet over hem had gezegd, had ik het wel gezegd. Het wonder van Boegem. Dames en heren, daar waar de cellisten geboren worden en opgroeien en blijven. Hij is inmiddels een eenzame reis door de wereld begonnen op zijn cello. Hij groeft als geen ander. Dames en heren, op de cello uit Bochum, Jurk Brinkman.

Thank you.

U heeft geluisterd naar het tweede deel van het concert dat Matthew Herbert samen met het Stravinsky Orchestra gaf op 11 november 2010. Dit eenmalige concert vond afgelopen november plaats in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. En dit alles in het kader van November Music 2010. Voor de exacte programmagegevens verwijs ik u naar de website www.concertzender.nl. We gaan verder met het concert van Richard Barrett en Stefan Prins. Zij worden ondersteund door het blazerskwartet Sick en het gitaarkwartet Zwerm.

U heeft geluisterd naar Concertzender Live. Ga voor de volledige concertgegevens en de speellijst naar onze website. Vergeet ook niet vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar ons groeiend archief met concertopname. Voor informatie www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman.

Dit is de concertzender vanuit Muziekmakerscentrum Music U in Amsterdam. U kunt gaan luisteren naar het 11e van een 18-delige serie met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010, dat vorig jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar uit tot en met november dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival. En we beginnen vandaag met het jaarlijks concert van FC Jongbloed en eindigen met een impressie van de Composers Club. En daartussen een elektronisch werk van de Signac Sonore van Jorrit Tamminga. Maar nu eerst FC Jongbloed. Elk jaar stelt slagwerker en dirigent Arnold Marijnissen een ensemble samen uit studenten en ex-studenten van het Fonteins Conservatorium in Tilburg. Dit jaar stonden louter werken van Nederlandse en in Nederland wonende componisten op het programma, waaronder van de twee composers in residence, Peter Adriaans en Piet-Jan van Rossum. Als eerste hoort u Structure 8 uit 2005 van Peter Adriaans. Dit is uit Muziekcentrum De Toonzaal, FC Jongbloed, onder leiding van Arnold Marijnissen.

0: De live-uitzending met opnames van het Festival November Music Editie 2010 met de Composers Club. Over enkele jaren krijgen steeds 3 jonge componisten een opdracht voor het schrijven van een solocompositie. En elk werk wordt 2 maal uitgevoerd en tussendoor heeft muziekpubliciste Thea Derks een interview met de componist en de uitvoerende muzici. U hoort nu steeds het interview en de 2e uitvoering van het werk. En als eerste is aan de beurt Antal Spork met de compositie Pedal Play, uitgevoerd door harpist Anton Sie.
1: Dankjewel Anton Sie voor je mooie uitvoering. Antal Spork, kom jij naar voren? Wie van u dacht, god, er gaat af en toe even wat mis? Met dat gekletter van die snaren. U dacht, hij doet het even niet goed. Oké, okay, gaan we meteen aan Antal vragen. Was het expres of per ongeluk?
2: Ja, zeker. Dat is expres. Ja.
1: Hoe krijg je dat gekletter nou voor elkaar?
2: Harp heeft een mechaniek met 2 punten waar dus snaren op ingekort kunnen worden. De snaar in zijn langste stand zou de toonladder van 6 groot geven. Je kan hem 1 keer inkorten, dan krijg je een halve toon hoger. Je kan hem nog een keer inkorten, dan krijg je nog een keer een halve toon hoger. Als je dat pedaal wat je daarvoor gebruikt, maar voor de helft intrapt, dan is dat mechaniek net niet tegen de snaar aan. En dan krijg je dat die snaar gaat uitslaan tegen het mechaniek en dus lawaai maakt.
1: En waarom gebruik je dat?
2: Dat is een effect wat je kan gebruiken om bijvoorbeeld op een climax moment in een stuk.
1: Nu heb je het stuk genoemd Pedal Play. Waarom?
2: Nou, de pedalen spelen sowieso bij de harp een belangrijke rol, maar in dit stuk zijn ze eigenlijk de basis voor de opzet van het stuk geweest. Ik heb namelijk als allereerste een pedaalschema ontworpen met wisselingen van de pedalen. Je hebt 7 pedalen bij de harp en ik heb een vast patroon gemaakt waarin die steeds gewisseld worden. En in dit patroon wat ik heb gemaakt, het is namelijk, je hebt 3 pedalen links, 4 pedalen rechts. Door steeds links en rechts om en om 1 pedaal, 1 stand te verplaatsen. En ze gaan dan zijn allebei in de andere richting. De ene gaat omlaag en de andere gaat omhoog. Krijg je dus een cyclus. Omdat hij dus links 3 en rechts 4 pedalen heeft, komt er steeds een andere pedaalvolgorde uit. En na 73 wisselingen kom je weer uit bij de beginstand.
1: Nu heb jij dit stuk geschreven voor harp. Sorry, was dat jouw eigen keuze of was dat een verzoek van November Music?
2: Dat was mijn eigen keuze. Het mocht alleen geen piano zijn. Ik denk dat dat met ruimte te maken heeft, dat een vleugel hier moeilijk te plaatsen is. Dat weet ik niet precies. In ieder geval, de vraag was om een solo stuk te schrijven. Voor maakt niet uit als het maar geen piano is. Een solo stuk schrijven vind ik persoonlijk best moeilijk. Want 1 instrument is maar 1 instrument.
1: Een harp heeft veel mogelijkheden.
2: Elk instrument heeft natuurlijk veel mogelijkheden. Maar voor een componist is een solo stuk heel confronterend.
1: Oh, waarom?
2: Omdat je dan... je hebt bijvoorbeeld qua klankkleuren heb je natuurlijk veel minder mogelijkheden dan wanneer je een combinatie aan instrumenten hebt. Dus je bent, ondanks dat natuurlijk elk instrument veel mogelijkheden heeft, dat is logisch. Anders zou het geen instrument zijn. Maar ben je toch relatief beperkt. Dus je bent heel erg aangewezen op de kern van je schrijfstijl.
1: Nu zei jij ooit, hoorde ik van Bert Palings, die nu hier niet aanwezig is, de organisator van dit festival, dat jij gezegd zou hebben, na 1945 is er nooit een goed stuk geschreven. Heb jij vandaag zelf een goed stuk geschreven?
2: Daar laat ik mij niet over uit. Dat is niet aan mij om dat te beoordelen sowieso, maar van de andere kant ben ik niet zo erg snel tevreden over iets wat ik zelf doe. Dus ja, dat weet ik niet.
1: En waar sloeg het op dat na 1945 geen goed stuk meer is geschreven?
2: Ik weet niet of ik dat heb gezegd hoor, maar want dat vind ik namelijk ook niet hoor. Want er zijn een heleboel stukken die mij heel dierbaar zijn na die tijd. Maar de kern van het verhaal is een beetje dat ik ook pianist ben. En dat ik als uitvoerend muzikus tijdens mijn studietijd me veel toch wel heb toegelegd. In ieder geval ten opzichte van andere pianostudenten heb ik me relatief veel bezig gehouden met nieuwe repertoire. Maar dat de belangstelling bij mij daarvoor erg is afgenomen. Dat ik te veel onzin ertussen vind. En geen zin meer heb om dat allemaal in te gaan studeren.
1: En de onzin zit hem waarin?
2: In het speelplezier wat ik eraan beleef. En de praktische uitvoerbaarheid op een podium. Als ik een stuk op een podium moet presenteren, merk ik dat het prettiger is om een stuk van Brahms te spelen dan om heel veel

0: moderne stukken te spelen. Die zijn vaak minder handig, vaak zelfs onhandig. Je hebt tegenwoordig te veel componisten, vind ik, die geen instrument spelen. En vaak nadrukkelijk onhandige muziek schrijven. En zich eigenlijk niet realiseren wat de consequentie daarvan is voor degene die het moet uitvoeren.
1: Denk je, je zegt nadrukkelijk onhandige muziek schrijven, denk je dat ze het expres doen?
0: Ik denk dat ze het niet weten vaak. En dat is een probleem voor de uitvoerder. En omdat ik dat zelf dus heb gemerkt, dat ik er gewoon last van heb op het moment dat je een stuk moet uitvoeren wat, nou ja, niet handig is, wat niet prettig speelt, waar je je nooit echt in thuis voelt. Dan, ja, dat wil ik dus ook liever een ander niet proberen niet aan te doen in ieder geval.
1: Nu ben je dus inderdaad zelf pianist, maar ook dirigent. Je bent componist. In hoeverre beïnvloeden die uitvoerderskanten jouw eigen componeren?
0: Ik denk wel veel. Ja, dat, net om de reden die ik net zeg. Ik ben heel erg wel altijd bezig met hoe werkt het op een podium? Hoe is het voor een speler om dat te moeten doen? Kan dat? Is het handig? Kan hij zich prettig voelen met dit stuk? Dus ik probeer daar wel aan te denken. Ik denk wel dat zeker invloed heeft, ja.
1: Heb je ook met Anton samengewerkt? Oh, misschien moet ik het Anton even vragen. Heeft hij aan jou dingen gevraagd?
2: Ja, zeker. Hij heeft, we hebben eerst een sessie gehad waarbij hij alle mogelijkheden van de harp heeft onderzocht. En dat was wel heel leuk. Maar toen kwam hij met een schets aanzetten.
1: Onmogelijke dingen. Onhandige dingen.
2: Onhandige dingen, ja. Tenminste, ja, bijvoorbeeld, ja, hij wilde op een gegeven moment 2 strijkstokken in de weer. Maar gelukkig vond hij de klank te zacht, dus dat heeft hij...
1: Jij deed expres heel zachtjes strijken.
2: Nee, ik deed niet expres, maar dat heeft hij bijvoorbeeld uitgeschat.
1: En als we het even aanhaken bij wat Anton zegt, hij als pianist merkt, of ook als dirigent, dat stukken eigenlijk niet zo goed zijn geschreven voor het instrument. Wat doen componisten bij de harp vaak fout?
2: De pedalen, dat is dus een lastige issue. Vaak is het heel pianistisch, dus dan schrijven ze bijvoorbeeld 10 klanken, terwijl we met maar 8 vingers spelen. Of afstanden die onmogelijk zijn.
1: Te groot zijn.
2: Ja, precies. Ja.
1: En 1 laatste vraag nog aan jou. Jij bent de zoon van een componist en van 2 pianisten. Componist zit ook hier, Jo Spork, ook hier op het festival uitgevoerd. Is dat nou een voor- of een nadeel? Oh ja, nu moeten we even weg.
0: Ja, dat is een vraag die ik mezelf al vaak heb gesteld. Ik denk het grote voordeel is dat ik vanaf mijn geboorte al heel veel bagage heb meegekregen. Heel veel heb meegemaakt, stukken van mijn vader heb gehoord toen ik al heel klein was. Ik weet niet of er een nadeel is, maar...
1: Misschien kijkt hij altijd met je mee, zegt hij, nou die noot klopt helemaal niet, vind ik niks aan.
0: Nee, daar ben ik denk ik ook te eigenwijs voor, maar... Dat doen we eigenlijk al lang niet meer, dat we met elkaars muziek bemoeien, nee.
1: Oké, dankjewel Anton Spork. We gaan opnieuw luisteren naar Pedalplay van Anton Spork, gespeeld door Anton Sie.

0: Dat was Pedal Play van Antal Spork door Anton C. op harp. En we gaan verder met Stefan Prins. Van hem klinkt het werk Ensuite, uitgevoerd door Pieter Martijnsens op cello.
1: Dankjewel Pieter Martijnsens. Jij moet even nu chillen, want het was een zwaar stuk, dat heeft u vast ook wel gezien. Stefan Prins, als enige heb jij vandaag geen nieuw werk geproduceerd. Hoe komt dat?
2: Eigenlijk heel onschuldig. Op het moment dat November Music mij vroeg om dit concert, om een stuk te schrijven voor dit concert, kon ik eigenlijk niet meer. Mijn agenda zat vol. Dus dat is de enige reden.
1: Je hebt het stuk gekozen wat je al had liggen, in 2008 meen ik geschreven.
2: Ja.
1: Je hebt wel dit jaar nog dingen aan veranderd. Wat?
2: Wat precies is moeilijk te zeggen.
1: Of waarom dan?
2: Het duurde er niet naast. Het stuk was eigenlijk geschreven voor een cellist, Jean-Guy Henquera, die het heeft uitgevoerd in België in 2008 in het kader van een Bach-suites marathon. Dus hij heeft alle Bach-suites gespeeld en had gevraagd aan twee Vlaamse componisten ook om een stuk te schrijven dat daar in dat concert ook gespeeld zou worden. Dus ja, als componist is dat natuurlijk een zeer... Dat is een moeilijke vraag natuurlijk om een stuk te schrijven dat naast de onsterfelijke suites van Bach gespeeld zal worden. Wat doe je daarmee? Ik heb daar zelf... Maar dat is misschien een antwoord op een andere vraag die je misschien straks gaat stellen. Maar ik heb daar dus...
1: Bepaal ik zelf wel.
2: Oké. Wacht, ik zal teruggaan naar je eerste vraag misschien. Hè? wat heb ik precies veranderd? Ja, dus nadat Jean-Guy Henquera het stuk heeft gespeeld... heb ik met Pieter aan een stuk opnieuw gewerkt. Pieter was eigenlijk ook, hoewel Jean-Guy Henquera dat stuk fantastisch gespeeld heeft, was Pieter wel de eerste cellist die echt gespeeld heeft dat op de partituur stond. Of toch grotendeels. En goed, dat gaf mij de gelegenheid natuurlijk om te oordelen of dat het stuk werkte zoals het geschreven was. En er waren een aantal dingen die beter werkten dan ik had voorzien, of die minder goed werkten dan ik had voorzien. En dus heb ik die stukken wat aangepast.
1: En toen je het schreef op verzoek van Jean-Guy en Keras, had je toen al contact ook met Keras over de mogelijkheden? Of werkte je altijd al liever met Pieter, omdat jullie zitten samen ook in het Nadar-ensemble?
2: Nee, op dat moment had ik eigenlijk met geen van beiden contact over dit stuk althans. Maar wat ik meestal doe als ik schrijf voor een bepaald instrument, is daar mijn vriendin van maken eigenlijk op dat moment. Ik neem die onder andere mee naar bed.
1: De cello?
2: Nee, letterlijk. Ik bedoel, dat is een instrument waar ik op dat moment heel fysiek een band mee creëer, omdat ik wil weten hoe ik met dat instrument kan omspringen.
1: Ga je het ook zelf proberen te bespelen?
2: Absoluut. Dat is wat ik bedoel. Echt heel fysiek. Voor mij is het heel belangrijk dat ik dan echt met dat instrument een band ontwikkel. En vaak is dan het feit gewoon dat ik zelf met dat instrument, dat ik dat nooit gestudeerd heb, ervaar ik dat als een voordeel, omdat ik dan dat instrument bij wijze van spreken met maagdelijke ogen kan bekijken en betasten, zien wat hij ermee kan doen.
1: En nog even terug naar Bach, hè, want dat is natuurlijk meteen waar je aan denkt bij een solo cello stuk. Zit er voor jou überhaupt Bach in?
2: Nee, helemaal niet. Ja goed, wat doe je als hedendaagse componist wanneer dat gevraagd wordt om een stuk te schrijven dat naast Bach moet staan? Eén optie zou zijn Bach citeren. Dat was voor mij geen optie. Andere optie zou zijn om je misschien te proberen af te zetten tegen wat dat er aan de suites van Bach zo typisch is, namelijk die horizontale polyfonie. Een andere optie, en dat is uiteindelijk de optie geweest waar ik zelf voor gekozen heb, zou zijn om de ideeën achter die horizontale polyfonie die Bach had te vertalen naar de dag van vandaag en te proberen op die manier een stuk te schrijven dat duidelijk zijn wortels heeft in de wereld van vandaag, maar misschien op een of andere manier wel gebruik maakt van het verleden van Bach, daarop reflecteert of dat probeert te incorporeren.
1: En als je het hebt over horizontale polyfonie, ik weet niet of iedereen roept, yes, ik snap precies wat het is. Wat is dat?
2: Wel, polyfonie, dus een van de typische verworvenheden van de barokmuziek eigenlijk, is een manier van muziek schrijven waarbij verschillende stemmen boven elkaar geplaatst worden en eigenlijk een onafhankelijk leven hebben. Dus je zou bij wijze van spreken kunnen een compositie van Bach strippen en elke stem afzonderlijk daarvan beluisteren en dat blijft een interessant muzikaal gegeven. Die muziek is ook zo opgebouwd. Wat ik heb geprobeerd met dit stuk is die polyfonie, dat is een melodische polyfonie. Ja, in de tijd van Bach werd het muzikaal medium dat gebruikt werd, was de melodie en harmonie uiteraard. Wat ik geprobeerd heb is dus die vertaling te maken van die polyfonie gebaseerd op melodie naar een soort polyfonie gebaseerd op een fysiek handelen. In dit geval dus van de cellist. En heb ik een soort polyfonie proberen te gebruiken waarbij dat in plaats van verschillende stemmen de cellist verschillende speeltechnieken heeft. Dus je kan een soort mapping maken, bij wijze van spreken. En ja, dat is een beetje de achtergrond van dit stuk. Ja.
1: Nu heb je ook een gedeelte, als je dan je ogen dicht hebt, lijkt het net alsof er een soort, alsof jij met een soort brontol of zo op die snaren zit. Wat doe je daar precies?
3: Dat is de doosnaar van de cello, die is in scordatura gestemd, dus die is een octaaf naar omlaag gestemd, waardoor het die niet de normale do klinkt, maar die klinkt dan zo. En als je die dan op, als je daar hard op gaat strijken en je gebruikt je vinger om de snaar te trekken, dan gaat de snaar zelf tegen de toets kletteren. Dat is dan eigenlijk dat geluid dat je krijgt. Dus het middenstuk, als je die lage do hoort, dat is wat ik dus eigenlijk van techniek toepas.
1: Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de kletterende snaar van Antal, hè? Want dat is ook door dat je half het pedaal indrukt, doe jij nu ook iets half eigenlijk, hè?
3: Ja, ik denk dat, maar dat de context is hier natuurlijk is compleet anders. Hij spreekt over een toewerking naar een climax van een stuk om dat te gebruiken, terwijl dat in dit stuk, hij spreekt ook over effecten, terwijl dat ik persoonlijk meer denk in termen van klankkleuren. Dus dat is gewoon één mogelijke klankkleur om een compositie mee te maken.
1: Nog één laatste vraag. Wat is voor jou persoonlijk een goede compositie?
2: Goed.
1: 3 uur later. Okay, ik snap het.
2: Nee, als ik daar heel kort over moet zijn, dan is dat een compositie die, als hij gespeeld is, je als luisteraar het gevoel geeft dat je iets hebt meegemaakt. Dat iets kan zijn ergernis, dat kan net zo goed. Je kan daar opgewonden van raken. Je kan daar. Mijn moeder heeft mij al meerdere malen bijna. Of is mij al meerdere malen bijna in het haar gevlogen na concerten, omdat ze zeer. Mijn moeder is veel visueler ingesteld, bijvoorbeeld. En dan spreekt ze over dat ze allerlei oorlogen en apocalypsen ziet en zo. Ik vind dat eigenlijk fantastisch, want ja, dat zijn misschien niet per se de gevoelens die zij op dat moment wil hebben. Maar het zijn wel gevoelens en je hebt wel het gevoel dat je iets hebt meegemaakt. En voor mij is kunst, ik vind het heel belangrijk dat een kunstenaar bij een spectator, een luisteraar of iemand die voor een schilderij staat of wat dan ook, iets losmaakt wat dat hij in het dagelijkse leven misschien niet ervaart. En dus dat vind ik essentieel.
1: Oké, dankjewel Stefan Prins. We gaan nog één keer luisteren naar Pieter Martijnsens in En Suite van Stefan Prins.

Dat was tot slot van deze 11e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010, de Composers Club, die dit jaar werd gepresenteerd door Thea Derks. De opnames werden gemaakt door Fred Momotenko. Het programma werd voor u samengesteld voor de concertzender door Kees van de Wiel. Volgende maand, op maandag 20 juni, gaat de concertzender live gewoon verder met live-opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar Interzone van Enno Poppe. Maar ook op de jazzavonden kunt u luisteren naar opnames van November Music. Volgende week dinsdag 24 mei naar het concert van Jeroen van Vliet.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En het 12e van maar liefst 18 programma's met live opnamen die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010, dat vorig jaar van 10 tot 14 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten waarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 30 uur live opnames van dit festival uit. Op vrijdagavond 12 november vond er een speciaal concert plaats in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. Op uitnodiging van November Music heeft de Tilburgse pianist Jeroen van Vliet een nieuw internationaal ensemble samengesteld. Jazz op het scherpst van de snede, muziek die over grenzen heen kijkt, maar daarbij nooit de klankschoonheid uit het oog verliest. Voor zijn project Cycle brengt Jeroen van Vliet de werelden van akoestische en elektronische effecten samen in een monsterverbond dat hij smeet met de creatieve jazzmuzici Irwin Van op de Noorsax en elektronica en de in New York zeer actieve Jacob Bro op gitaar en elektronica. Als nooit tevoren speelde dit trio met klankkleuren en muzikale energie, heldere melodielijnen en een hypnotiserende, bijna minimal music-achtige stapeling van patronen zorgen voor een zeer eigen klankbeeld. Luister een klein uur naar de 4 van 5 op improvisaties onder de titel Cycle. Dit zijn Jeroen van Vliet, Irwin Van en Jacob Bro.

Vanuit Music Q in Amsterdam was dit een uur lang deel 2 tot en met 4 van Cycle. Een improvisatie van Jeroen van Vliet op piano elektronica, Erwin Van op tenorsaxofoon elektronica en Jacob Bro, gitaar en eveneens elektronica. De opnamen van dit concert werden op 12 november in muziekgebouw De Toonzaal in Den Bosch voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogu. Het programma is samengesteld door Kees van der Wiel. Volgende maand, op dinsdag 28 juni, een opname die we tijdens Cellomania in de Toonzaal in Den Bosch maakten van Ernst Reiziger en Harmen Franje. Graag tot dan!

Dit is de concertzender vanuit Music Q in Amsterdam met het programma Concertzender Live. De komende 2 uur besteden we aan het 13e van 18 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. Dat vorig jaar dus van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In een nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten, maar daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden van december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag beginnen we met het spektakelstuk Interzone uit 2004 van de Duitse componist Enno Poppe. De centrale rol in dit monumentale werk voor stem, kamerensemble, vocalisten en video was weggelegd voor bariton Omar Ebrahim en de vocale acrobatiek van de vocaalsoliste Stuttgart. In combinatie met ensemble Mozaïek en de filmbeelden van Anne Quirijnen werd het publiek op overrompelende wijze meegesleept naar een brave new world. Luistert u de komende 80 minuten naar de Nederlandse première van Interzone van Enno Poppe, die trouwens het werk ook dirigeert.

En dat was Interzoon van Enno Poppe, uitgevoerd door bariton Omar Ebrahim, ensemble Mosaïek en de Neue Vokalsolisten Stuttgart, onder leiding van de componist. De opname werd in de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch gemaakt door Kees van de Wiel. Nieuw tijdens November Music 2010, want daar luisteren we naar, was Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. En in onze serie uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens die Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar een groot aantal delen uit de compositie Système Solaire van de Brabantse componist Christoffer Zegers. Het werk bestaat uit 14 kleine composities die aaneenvolgend te horen zijn. De 14 composities over de hemellichamen worden aaneengelast door een achtergrondruis die is opgebouwd uit verschillende klanken van door de ruimte draaiende planeten. De compositie is begin 2011, dit jaar dus, voltooid, maar tijdens de Cineac Sonore in november waren, net als nu, de eerste 10 delen hoorbaar. Dit is Système Solaire van Christoffer Zegers.

En dat was een groot deel van Système Solaire van Christopher Zegers, een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, onderdeel van het festival November Music 2010. In de vorige November Music uitzending was al een groot deel van het concert te horen dat Jeroen van Vliet, Erwin Van en Jacob Bro gaven in de toonzaal, ook in Den Bosch. U hoort nu het resterende eerste deel van het vijfdelige cycle.

0: En dat was tot slot het concert van Jeroen van Vliet, Erwin Van en Jacob Bro in de toonzaal in Den Bosch. En de opnames werden gemaakt door Glenn Mogot. Ik zal nog even zeggen wat zij spelen. Jeroen van Vliet, piano en elektronica. Erwin Van, ook tenor, saxofoon en ook elektronica. En Jacob Bro, gitaar en ook elektronica. Tot zover dan deze 13e uitzending met live opnames van het festival November Music 2010. Het programma werd samengesteld door Kees van de Wiel. Maandag 18 juli gaat Concertzender Live gewoon verder met live opnames van November Music editie 2010. En u kunt dan onder andere luisteren naar het concert rond de Brabantse componist Merijn Bisschops en een lang elektronisch werk van Piet Jan van Rossum.
1: It's quite an easy operation.

Thank you.

Dit is de concertzender vanuit Music U in Amsterdam met het programma Concertzender Live. Vandaag de 14e van 18 programma's met live-opnames die wij maakten tijdens Festival November Music 2010. Dit festival vond vorig jaar plaats tussen 10 en 14 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben we bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. Vanaf december vorig jaar tot en met november van dit jaar zenden we ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag kunt u luisteren naar een concert in de Toonzaal rond de talentvolle Brabantse componist Marijn Bisschops en een lang elektronisch werk van Piet-Jan van Rossum, zoals dat klonk in Cineac Sonore. Voorafgaande aan de wereldpremière van Antipode van Marijn Bisschops brachten de drie muzici vooraf een van hun favoriete solostukken. Het spits werd afgebeten door de uit Polen afkomstige Eindhovense klavecineste Goska Isvording. Van de Poolse componist Alexander Grieka is bekend dat ze weinig over zichzelf en haar werk kwijt wil. Grieka gebruikt regelmatig het klavecimbel in haar werken, zowel solo als in kleine ensemblebezetting. Jumek uit 2006, dat vandaag op het programma staat, is haar eerste werk voor klavecimbel en elektronica. Luister naar Goska Isvording en een tape.

het smalle lichaam met de voeten spitsen, over de purperen afgrond rank gespannen flanken. Alle afstand herleid. De voeten spitsen. Schaduwloos. Tot de oude oneindigheid.

het smalle lichaam met het effen licht schaduwloos, de oude oneindigheid, over de purperen afgrond, rank gespannen flanken, alle afstand herleidt tot de oude oneindigheid.

het smalle lichaam met de voeten spitsen, over de purperen afgrond, rank gespannen flanken, rondzwallen licht gebreid, de voeten het spitsen, licht schaduwloos, over de purperen afstand herleid, rank gespannen flanken, rondom uitgebreid, het effen

smalle lichaam met de voeten spitsen over de purperen afgrond, rank gespannen flanken. Rondom uitgebreid, het effen licht schaduwloos, alle afstand herkend.

0: Hoi.
1: Oh, dat is leuk. Dat is mooi, dat staat altijd op de tekening. Mm-hmm.

やだ、誰もいなくなっちゃった。

Ik heb het niet weten.

Ik zo. Ik zo.

dacht ik dat, dat daar licht aan was. Ik zo, oh, er zit iemand. Zo, dat wil ik ook niet weten. Ik heb het niet gezien.

0: Nou, maar ook heel raar om iets op te nemen en nooit meer af te luisteren. Kan je dat ook gewoon weggooien?
1: Ik kan dat niet, nee. Dat moet ik altijd bewaren. Ja.

Christian, Philip and Braxton.

0: killers, part time out of hell.
1: Ja, ik merk het echt als meer zo. Dat is datzelfde idee zoals ik.

松本君と管楽器の2人、せーの1

0: Sir.
1: Because

0: is een weegschaal. Het is een weegschaal. Waarin als het ware peren en appels liggen. Dus, of je de uitkomst immoreel vindt of verantwoord, is een persoonlijke beslissing.
1: Maar wat hoor? Dit was Alles dat herinnert was gister soms later van Piet-Jan van Rossum. Een van de elektronische werken die klonk tijdens Cineac Sonore. Een onderdeel van November Music 2010. En hiermee zijn we aan het einde van deze 14e uitzending met live opnames van het festival November Music 2010 gekomen. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel. Volgende maand, op maandag 15 augustus, gaat Concerts in the Live gewoon verder met live opnames van November Music Editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar het concert van de Neue Vokalsolisten Stuttgart en een live improvisatie van Thomas Ankersmit. U luistert naar de Concertzender. De Concertzender neemt zo'n 150 concerten per jaar op de Nederlandse podia die we u daarna laten horen. Dat is de Concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur van ons te worden. Hoe dat moet of hoe dat kan, kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl. En op dezelfde site kunt u de playlist van dit programma bekijken en vindt u ook een on-demand knop waarmee u onze programma's nog eens een keertje kunt beluisteren op een moment dat het u het beste uitkomt.

0: Dit is de Concertzender vanuit MuziekQ in Amsterdam met het programma Concertzender Live. Vandaag de 15e van 18 programma's met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2010, dat vorig jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 24 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag kunt u luisteren naar een concert in de Toonzaal en dat werd uitgevoerd door de Neue Vokalsolisten Stuttgart. De muziek bij de installatie Spiral Space door Thomas Ankersmit en elektronische muziek van Rosalie Hirsch. We beginnen met het lunchconcert dat de Neue Vokalsolisten Stuttgart op zaterdag 13 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. Er werden 5 werken gebracht van louter vrouwelijke componisten. We beginnen met een blokje van 2 werken. Als eerste hoort u Klagen van de Duitse componiste Karin Hausmann uit 2010, gevolgd door Anatra al Sal uit 2000 van de Italiaanse Lucia Ronchetti.
1: Thank you.

Dit was Pulsers van Rosalie Hirs, een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. We besluiten deze 15e concertzender live-uitzending met opnames van het Festival November Music editie 2010 met een opname van Thomas Ankersmit. De Bosse kunstenaars Rommert Calier en Mark-Robert Peters maakten voor November Music in het CBK een ruimtelijke installatie op de scheidslijn van kunst en wetenschap met de titel Spiral Space. Op zaterdag 13 november improviseerde saxofonist Ankersmit al lopende door de installatie op de elektrisch gemanipuleerde klanken van water. Dit is Spiral Space.

Dit was de improvisatie Spiral Space van saxofonist Thomas Ankersmit. De live-opname in de CBK-zaal werd voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogot. We zijn aan het einde van deze 14e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel. Volgende maand gaat Concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar 3 korte concerten van de Rosie Dreyfus, John Tilbury, Michael Dutch en Christian Wolff in Muziekcentrum De Toonzaal.

Vanuit onze studio in het MuziekQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender live. Vandaag het 16e van 18 programma's met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2010. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben wij bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, opgenomen. We zenden vanaf december vorig jaar al 24 uur live-opnames van dit festival uit en dat doen we tot en met november. Vandaag kunt u luisteren naar 3 korte concerten in de Toonzaal. En het zijn concerten van John Tilbury, Michael Dutch en Rhodri Davies. En dit heeft allemaal te maken met de componist Christian Wolff, die bij de concerten aanwezig was. In de rubriek Cineac Sonore hoort u vandaag muziek van René Uilenhoed. Maar we beginnen met het eerste van de 3 korte concerten van pianist John Tilbury, contrabassist Michael Dutch en harpist Rhodri Davies. Dit Engels trio geldt als lichtend voorbeeld voor wat betreft het instant componeren. Componeren en improviseren schuren op sprankelende wijze langs elkaar. Als eerste stuk klinkt For One, Two or Three People uit 1964 van Christian Wolff. Daarna volgt de première van de contrabas solo Rondo for Michael, geschreven door de Noorse componiste Lene Greetje. En we eindigen met een improvisatie door het trio. Luister naar Tilbury, Dutch en Davies.

Dit was tot slot van het eerste deel van een drieluik rond Christian Wolff, een improvisatie door John Tilbury op piano, Michael Dutsch contrabas en Rhodri Davies op harp. U luistert naar muziek van het festival November Music 2010. Met een special rond het driedelig project rond de Amerikaanse componist Christian Wolff. De tweede set begint met een improvisatie van het trio Tilbury, Dutsch en Davies. Daarna speelt harpist Rhodri Davies een première van Christian Wolff. Zijn For Harp Player is speciaal voor Davies geschreven en wel in de wetenschap dat hij zowel thuis is in uitgeschreven composities als improvisatie. En hij schrikt niet terug om onconventionele geluiden aan de harp te ontlokken. Daarna klinkt nog Esva van de jonge Engelse componist Miriam Radsay. En dit is speciaal geschreven voor het trio. Radsay studeert compositie aan de Durham University, onder meer bij Richard Reinfels. Luistert u nogmaals naar John Tilbury piano, Michael Dutsch contrabas en Rhodri Davies op harp.

Dit was tot slot van het tweede deel van het Christian Wolff drieluik Esva van Miriam Razij. We zijn toe aan het derde en laatste deel van dit bijzondere November Music Concert. Om te beginnen kruipen Christian Wolff en John Tilbury samen achter de piano en ze doen dat voor de 13 Piano Pieces van Christian Wolff. Dit werk uit 1997 maakt deel uit van de collectie Keyboard Miscellany. De 13 stukken zijn typisch voor Wolffs late stijl. Een neiging naar de beknoptheid van expressie en dus ook naar fragmentatie en discontinuïteit. Helderheid van textuur en verhaallijn en een gevoel voor het spelelement. En dat levert een balans tussen gewone en open notatievorm en dit alles aldus de programmatoelichting. Het werk wordt vervolgd met de improvisatie nummer 3, waarna het concert en het drieluik worden besloten met de première van Give Me a Break. En dit is een compositie van de Amerikaanse fluxuscomponist Ben Patterson. Het stuk is een ode aan de hip-hopcultuur waar Patterson onlangs tijdens zijn vele reizen door gefascineerd is geraakt. Luister naar het trio Wilbury, Dutch, Davies in het eerste werk, aangevuld door de componist Christian Wolff aan de piano.

Dit was tot slot van 3 korte concerten in de toonzaal het werk Give Me a Break van Ben Patterson. De opname van deze 3 concerten werd op 14 november 2010 voor de concertzender in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch gemaakt door Glenn Mogot. Nieuw tijdens November Music 2010 was Cineac Sonore. Een 3-daagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. En in deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens deze Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag aandacht voor een 2-tal werken van René Uilenhoed. Een voorliefde voor karakteristieke geluiden met een rafelig oppervlakte en een donkere onderkant motiveert hem om stukken te maken. Wanneer tijdens het experimenteren in de studio's zo'n rafelige klank met diepgang zich laat bouwen of vangen, vormt deze klank de basis voor een grillige compositie waarin hij tot zijn recht kan komen. Een elektronisch zilverachtig flageolettenkoraal vormt de aanzet tot Before It Happened en When It Happened. Deze beide werken klonken eerder in 2010 als onderdeel van de opera Wake van Klaas de Vries, David Mitchell en René Uilenhoed. U hoort nu de speciaal voor de concertzender door de componist gemaakte stereoversie. Luister naar René Uilenhoed.

Dit was Before It Happened and When It Happened van René Uilenhoed. Twee van de elektronische werken die klonken tijdens Signac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. En hiermee zijn we aan het einde van deze 14e uitzending met live opnames van het festival November Music 2010 gekomen. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Dit is de 17e en alweer de laatste aflevering met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. Dat vorig jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zonden vanaf december vorig jaar tot en met nu ruim 31 uur live opnames van dit festival uit. En inmiddels is editie 2011 van het festival weer achter de rug. En al vanaf volgende maand, op 19 december, kunt u luisteren naar de eerste opnames van dit jaar. Maar vandaag kunt u luisteren naar twee concerten uit de Verkadefabriek. In de rubriek Cineac Sonor hoort u vandaag muziek van Rosalie Heers. We beginnen met een kort concert dat op 14 november 2010 plaatsvond in de kleine zaal van de Verkadefabriek. U hoort Monica Giamino op viool en Reinier van Hout aan de piano in het werk Alle Terre Ascenti van Piet-Jan van Rossum, in 2010 een van de twee centrale componisten tijdens het festival. Wie wil nog heen gaan in zijn bed als het ook aan de kade der ongeneeslijke kan? Een ode aan de onsterfelijke magie van de stad Venetië. Van Rossum verklankt in zijn Alle Terre Ascenti uit 2003 de ongrijpbare schoonheid van de Dogenstad, onder meer met opnames uit 1954. Het is een mystieke klankreis door het ondergrondse, van de processie van het Heilige Kruis op Piazza San Marco tot aan een saluut aan een onbekende verdronken arbeider. Het werk is geschreven voor viool, piano en vier luidsprekers en werd begeleid door een stemmige film van Petra van der Schoot. Hier is Alle Terre Ascenti van Piet-Jan van Rossum.

U hoorde Mary Oliver en Rosemary Haggen in Vishnu Stockings van Hilary Jeffery en Douchegordijn van Cor Voeder. Het programma vervolgt nu met Jesty van Luciano Berio voor solo blokfluit, hier uitgevoerd door de kerstverse Nederlandse muziekprijswinnaar Erik Bosgraaf. En daarna hoort u een korte improvisatie door het complete trio Mary Oliver, Rosemary Haggen en Erik Bosgraaf. Maar eerst Jesty van Luciano Berio.

U hoorde naar de fluitsolo Jesty een improvisatie van Mary Oliver, viool Rosemarie Haggen contrabas en Erik Bosgraaf op blokfluit. Nicolien Soeter schreef voor dit trio in opdracht van November Music het werk Morf. In Morf brengt Soeter natuurlijke vormen en processen tot leven. Denk aan stollingsgesteente, door erosie afgesleten rotsen, korstmossen, algen, modder en dat alles in onweerstaanbare klanken gevat. Dit is de wereldpremière van Morf.

Dit was aan het slot van een concert uit editie 2009 van het festival November Music, de première van Morf van Nicoline Soeter. De opnames werden in muziekcentrum De Toonzaal voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogo. Nieuw tijdens November Music 2010 was Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar Music When Soft Voices Die uit 2002 van Roderick de Man.

Dit was Here, Here, een elektronisch werk van Roderick de Man, een van de elektronische werken die klonken tijdens Signac Sonore, een onderdeel is dat van November Music 2010. Tot slot van deze eerste Concerts in de Live-uitzending met opnames van het festival November Music, editie 2010, kunt u luisteren naar het openingsconcert dat werd opgenomen door de NTR en voor deze uitzending werd afgestaan aan de Concertzender, waarvoor dank. Op 10 november was een volle grote zaal van de Verkadefabriek getuige van twee wereldpremières. Eén van Michael Finnessy en één van Pieter Adriaens. Er klonk ook nog een bijzonder werk van de in 2008 overleden Maurizio Kagel. De stukken werden gespeeld door het New London Chamber Choir en het Zwitserse Rascher Saxophone Quartet. Deze productie was mogelijk door een samenwerking met het festival van Huddersfield in Engeland. Als eerste kunt u gaan luisteren naar de première van Gedächtnishymne van de Engelse componist Michael Finnessy. U hoort het New London Chamber Choir en het Rascher Saxophone Quartet onder leiding van James Weeks.